0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: Geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu

vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeet.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend. En je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach. Zo'n

κερζί αλέ φόρεν χλιμλά. Is het nooit een dag te laat? En als jij dan voor me staat,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Van de vier grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst bij ons gestegen. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. In vrijwel elke gemeente in onze provincie steeg dat, behalve in Bunnik, daar was een daling. Zwemmer Maarten van der Weijden is vertrokken vanuit Vianen om weer verder geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie. Het idee is dat hij overmorgen aankomt in Utrecht, maar of hij dat gaat halen is nog onduidelijk. Zijn tocht heeft al zo'n 2 ton opgebracht. Bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd deze week geoefend met legerhelikopters. Militair personeel oefende het vervoer en de verzorging van gewonden. Sinds maandag waren ze er al mee bezig. De brandweer en politie oefenden ook mee. Huisartsen gingen vorig jaar veel minder vaak bij patiënten op bezoek dan 5 jaar geleden. Dat meldt een verzekeringssite op basis van cijfers van het gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De bezoeken liepen met ruim 40% terug, vooral bij bejaarden. Een deel van die zorg is overgenomen door andere zorgverleners. Dan nog het weer. Er komt regen, kleine hagel en onweer aan. Vooral in de middag. Dan zo'n 20 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

typische tekst van Henk Westbroek. Hè. Geweldig. En wat een goed liedje blijft dit toch. Oh, en die tekst, het wil niet zo lukken om de vrede te bewaren. Rutje Kot, het is donderdag 20 augustus, mensen. Twee uur lang muziek uit de stad en heel veel lekkere berichten. In die volgorde, de eerste drie eens.

Rutger van Barneveld en Zwolle Zomerachter hoor je. Hallo, een hele goede morgen. Het is 20 augustus. Ik moest vreselijk lachen gisteren in het AD. Want er is ingebroken bij Sexshop de Dom op de Zadelstraat. Ja, geweldige winkel. Ik heb daarnaast gewoon boven. En dan kon je kijken hoe mensen daar naar binnen liepen. Maar er is een inbraak geweest over Zwolle Zomerachter gesproken. 5 juli op zondag, iets na 5 uur. En de inbreker heeft alleen maar de lade meegenomen van de kassa. Verder niet. En dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk. Zeker met die zwoele nachten in je achterhoofd. Hè? Ach ja, maakt het uit. Maar er wordt opgeroepen om even te kijken bij het AD naar een foto van de inbreker. Want die staat er wel op. Maar hij heeft alleen de kassalade meegenomen. Dus verder geen andere artikelen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ik zat op de Zadelstraat een tijdje boven de voormalige slagerij. Daar zat ik lekker op het balkonnetje te kijken wat allemaal voorbij liep op de Zadelstraat. En naast mij zag ik de mensen echt met een enorme scherpe bocht in één keer, terwijl ze aan het wandelen waren, huppatee, zo die seksshop ingaan. Het is altijd leuk om dat te bekijken. En vroeger was dat nog wat. En tegenwoordig met het internet kun je natuurlijk van alles en nog wat bekoekeloeren. Maar dat was toen heel apart naast mij. Want ik woonde dus naast de seksshop, de bom. Naast mij waren de darkrooms en de bioscopen. Die kon je dan bekijken. Bizar verhalen. Eigenlijk, nou ja, laat maar gaan. Niet naar huis. Monique Smit, goedemorgen allemaal.

Even serieus, Fiesta. Het is niet zo'n hele grote hit geworden, maar dat geeft ook verder niks. Het is moeilijk om een opvolger te vinden. Je hebt het al gemerkt, hè? De gemeente Utrecht die verbetert de noordelijke randweg Utrecht. En de komende weekenden die heb je hinder het meest. Maar er is nu ook van alles aan de hand. Henri Dunantplein, Albert Schweitzer Dreef, Karl Marx Dreef. De werkzaamheden die duren van afgelopen maandag tot en met zondag 11 oktober aanstaande. En het Henri Dunantplein is in die periode afgesloten. De Albert Schweitzer Dreef is minder goed bereikbaar. En er is doorgaand verkeer van Robert de Kochplein en Gandhiplein. En dat blijft mogelijk. De gemeente die vervangt asfalt, vernieuwt verkeerslichten en plaatst ledlampen in de openbare verlichting. En nou komen er extra opstelstroken bij de verkeerslichten. En het nieuwe asfalt moet het verkeersgeluid verhinderen en verminderen. En aangepaste verkeerslichten moeten fietsers en voetgangers sneller laten oversteken. Nou, dat wordt nog meer opletten bij de fietsen. De meeste hinder die wordt verwacht tijdens de 4 weekenden. Het weekend van 19 en 20 september en 26 en 27 september zijn de Karl Marx Dreef, het Henri Dunantplein en de Albert Schweitzer Dreef dicht richting Robert Kochplein. En in de weekenden van 3 en 4 oktober, dat is een eindweg geworden, 10 en 11 oktober, dan is de afsluiting richting het Gandhiplein. En dat is toch wel een heel bijzonder. Het verkeer wordt dan al omgeleid in ieder geval. Ik heb Hans de Boy voor je en dan weet ik dat ik thuis ben. Je kunt het trouwens op je gemak nalezen, dit berichtje. Onder andere in het AD. Want ja, het is echt een regiobericht. Maar we hebben er wel degelijk mee te maken. Kijk uit. Misschien ga je net weg van thuis. Hans de Boy die zingt, dan weet ik dat ik thuis ben.

0: Nu jij hier niet meer bent, Kimberly Frans is echt zo'n liedje wat je, denk ik, volgend jaar ook weer terug gaat te horen in The Passion. Die kun je net even een beetje aanpassen aan dat soort thema's. Daar zitten we nog lang niet, hoor. We zitten nog aan het einde van de zomer, het staartje, zoals je dat mooi noemt. Ik heb Suzanne Freek en niemand. Daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. En daarna heb ik een klassieker van Annie M. G. Schmidt, Connie Stewart. Ja, die zong een heel mooi liedje. Hartstikke leuk. Eerst dus Suzanne Freek en niemand. Daarna het nieuws. Ik ben zo bij je terug.
1: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Van de vier grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst bij ons gestegen. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. In vrijwel elke gemeente in onze provincie steeg dat, behalve in Bunnik, daar was een daling. Zwemmer Maarten van der Weijden is vertrokken vanuit Vianen om weer verder geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie. Het idee is dat hij overmorgen aankomt in Utrecht, maar of hij dat gaat halen is nog onduidelijk. Zijn tocht heeft al zo'n 2 ton opgebracht. Bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd deze week geoefend met legerhelikopters. Militair personeel oefende het vervoer en de verzorging van gewonden. Sinds maandag waren ze er al mee bezig. De brandweer en politie oefenden ook mee. Huisartsen gingen vorig jaar veel minder vaak bij patiënten op bezoek dan 5 jaar geleden. Dat meldt een verzekeringssite op basis van cijfers van het gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De bezoeken liepen met ruim 40% terug, vooral bij bejaarden. Een deel van die zorg is overgenomen door andere zorgverleners. Dan nog het weer. Er komt regen, kleine hagel en onweer aan. Vooral in de middag. Dan zo'n 20 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Tony Stewart. Ik heb veel mensen die gaan op vakantie en dan hebben ze eigenlijk een beetje heimwee. En dit is een liedje over heimwee naar Nederland. Terwijl Annie M.G. Schmidt met haar man, toenmalige man, richting Zuid-Frankrijk ging. Hij wilde dat, ze had helemaal geen zin in. Ze had de carrière net opgebouwd. Ze was eigenlijk bibliothecaresse in Zeeland. Langzamerhand werd ze bekend met al haar versjes en alle liedjes. En Annie M.G. Schmidt, die was ook de schrijfster van heel veel musicals. Die dacht, wat moet ik nou toch in Zuid-Frankrijk? En daarom heeft ze dit mooie liedje geschreven over. Dat ze daar zat in Zuid-Frankrijk en dacht, zou het gewoon lekker stormen in Den Haag. En Colin Stewart heeft dat prachtig gezongen. Ik dacht bij mezelf, ik laat hem maar weer eens een keertje horen. Want ik ken heel veel mensen die zijn dan een weekje op vakantie. En dan gaan ze een mail checken en dan gaan ze zich met dikke boeboei. Ik noem geen namen, maar hij is net terug uit Spanje. Dat is ook zo'n jongen die denkt op een gegeven moment na een week, ik heb het wel gezien op het strand, ik wil wat dingen gaan doen. Ja. Nou ja, Annie M.G. Schmidt is uiteindelijk naar Nederland teruggekomen en is natuurlijk de moeder des vaderlands qua schrijvers en dichters. Zo wordt ze eigenlijk wel gezien. En een leuk mens ook wat mij betreft, volgens mij. Alles gaat weer een beetje beginnen. Ik ga je zo vertellen dat Helene de Slagstraat weer gaat beginnen. Wat? De talkshow in de binnenstad gaat aankomende zaterdag weer van start. Eerst Roxy Dekker Superstar. Ik heb Ceder één keer Jong. Ik begin met Mike Petersen, telkens als je naar me kijkt. Is er weer verkeer? Nou, dus deze week helemaal niet hoor. Dan laat ik je dat eventueel horen. Voor de rest is het allemaal perfect. Hè?

0: talkshow georganiseerd door de mensen van de NUK, de Nieuwe Utrechtse Courant, zoals dat eigenlijk officieel heet. Maar ze hebben een afkorting met NUK NK. Om 11 uur aankomende zaterdag kun je weer getuige zijn. Je kunt erheen in de Slagstraat, maar je kunt ook gewoon meekijken via het internet en je kunt het ook later terugkijken hoor, naar de talkshow met af en toe spraakmakende gasten. Jerry Goossen zit er altijd een beetje om commentaar te geven, maar er waren het afgelopen jaar heel veel leuke gasten. De directeur van onder andere de Slagstraat, Sharon Dijksma, die was aanwezig. De directeur van de stad, Vetje van Huet, Frans van Zeumeren, de directeur van FC Utrecht, mogen we wel zeggen. Blauwtsoem, die was er. En onder andere Jan van Piekeren en Jos Telling. Allemaal hele beroemde Utrechters die het over van alles en nog wat hebben. Dat gaat zaterdag weer beginnen. Je kunt er live meekijken, je kunt er terugkijken. Je kunt ook aanwezig zijn, hoor, als je dat leuk vindt. Ik vind dat bijzonder storend in een café, een talkshow, waarbij vooral de apparaten die koffie produceren enorme herrie maken, maar het maakt verder niet uit. Het gaat over Utrechters, over de stad Utrecht en wat Utrechters drijft. En de presentator die beschrijft Utrechters ook op een prachtige manier.
1: Ja, Utrechters zijn ook wel een beetje zeikers, een beetje stug. Jij zegt niet onverschillig.
2: Ja, of zwartgalligheid is ook...
1: Alles dat op het bot toe relativeren. De eerste wedstrijd van het seizoen bij FC Utrecht zat ik op de tribune. En werkelijk na 5 minuten in de eerste thuiswedstrijd was er iemand voor me die zei, nou, ik heb het alweer gezien voor dit jaar.
0: Ja, en dat is Utrechtse humor. En dat kun je allemaal daar meemaken. En dat is het leuke. Ja, je kunt erom lachen en je kunt erom janken. Maar dat is het natuurlijk. Ik heb het wel gezien, hoor. Grappig. Dus Herring de Slagstraat gaat weer beginnen. Langzamerhand beginnen alle dingen weer een beetje een vorm te krijgen. Het voetballen is er alweer. Ja, laten we het daar niet over hebben, Freddy. Nee, dat is goed. Maar dit soort dingen die gaan ook weer beginnen. Ik hou je een beetje ervan op de hoogte als er hele bijzondere uitspraken zijn. Je kunt het ook terugkijken op de pagina van de NUK. En de NUK die heeft altijd zeer bijzonder nieuws. denuk.nl. Aankomende zaterdag dus weer Herrie in de Slagstraat. Henk Westbroek is daar ook wel eens een keer geweest. Hier is hij met goede doel. En ach, was ik maar een gijzelaar.

zijn. Maarten van der Weijden, knap hè, dat hij aan het zwemmen is. Je hoorde net in het Regio Nieuws voor het Koningin Maxima Centrum. Voor de derde keer doet hij dat en voor de laatste keer zegt hij... Nou ja, hij was gisteren dus helemaal niet lekker. Ik hoorde dat ook en toen dacht ik oei oei oei. Maar als alles doorgaat, dan gaat hij zaterdag gewoon door Utrecht zwemmen richting Zeist. En daar zal hij dan eventueel zijn prestatie beëindigen. Als het goed is, hè, nou ja... Als het goed is, dan ben ik zo nog een uurtje terug met de ochtendshow. Met Jeffrey Ezen gaan we naar het nieuws. Liefde.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Sneeuw. Bart Herman en Dries en de man in de spiegel. Goedemorgen, kijk maar eens in de spiegel. Dag zonnetje in huis, mensen. Het tweede uur, maar nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht en heel veel lekkere muziek. Ik begin met Suzanne Freek, halverwege.

altijd van alles in de lucht. Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. Mensen, ik woon in de wijk Zuilen. En als in Zuilen een feestje gevierd wordt, dat maakt er niet uit. Dan loop je niet te zeiken. Dat hoort bij de binnenstad. Woon je in de binnenstad? Ja, dan heb je ook heel veel overlast af en toe. Maar dat hoort een beetje bij de binnenstad. De volkswijken, die zijn er bekend mee. Mensen gaan niet aan elkaar lopen. Ik heb een bijzonder woord ervoor, maar ik zal het niet gebruiken. In Zuilen in ieder geval is dat zo. In andere volkswijken is dat ook zo. Gun elkaar een feestje, gun elkaar wat. Ja, dan duurt het even een keer een nachtje. Dat slaap je dan wel weer bij. Een mooie brief staat er op bij de redactie van nieuws030.nl... over de herrie rondom de Galgenwaard. Kansloosheid bij FC Utrecht. De dreunende klerenherrie, muziek die er niet tijdens een wedstrijd is, maar de uren om een wedstrijd heen in de buurt van het stadion. Bij afgelopen zaterdag bijvoorbeeld was de vreselijke dreunmuziek. Dat heeft niets met voetbal te maken. En vanaf 5 uur, terwijl de wedstrijd om 5:45 begon, tot bijna 10 uur, waarbij om 5:30 de geluidsinstallatie nog eens even verder open werd gezet, terwijl de kansloze wedstrijd was gespeeld en een groot deel van het publiek al weg was. Rond het stadion kon je als bewoner niet gewoon op je balkon zitten. Naar binnen dus, met de ramen en deuren dicht. En dan nog bij de gemeente klagen, bij de politie melden. Dat is iets wat kansloos is. Men verschuilt zich achter een vergunning. Een omwonende van Stadion Galgenwaard. De naam is bij de redactie bekend. Nou, Ton. Wat moet je daar nou op zeggen? Ik woon in de grote stad. Ik heb constant herrie van lage weiden. Het hoort er gewoon een beetje bij. Ja, en de zwoele zomernachten worden dan misschien een beetje verpest door wat herrie, maar je woont in de grote stad. Hier is Rutger van Barneveld.

0: alleen.
1: Leuk, hè? Maar Cheyenne en niets is alleen. Kattenliefhebbers, die weten het. Katten komen graag op je boek zitten. Het is een wat ouder berichtje, maar ik vind het wel leuk. Ook 15e-eeuwse katten waren blijkbaar al dol op boeken. In maar liefst 3 van de oudste gedrukte boeken in de bibliotheek van Utrecht, in de universiteitsbibliotheek, zijn pootafdrukken van katten gevonden. En de sporen van deze gebruikers zijn recent aan het licht gekomen. En hoe kan dat nou? Nou, weet je, op dit moment worden alle boeken uit de 15e eeuw gedigitaliseerd en opnieuw op een rijtje gezet. En bij die scan kunnen mensen heel veel dingen zien. Unieke kenmerken van elke exemplaar, zoals de boekenband, de herkomst, de aantekeningen, decoratie. Daar kun je allemaal een beetje omhoog krijgen. En de afdrukken van katten- en poezenpootjes. 2 van de boeken met kattenpootjes waren oorspronkelijk in bezit van de Utrechtse Kathuizenklooster Nieuwlicht. En het andere exemplaar komt uit de Janskerk. Of de katten hun smoezelige poten erachter lieten toen de boeken zich in deze instelling zich bevonden, is niet met zekerheid vast te stellen. Bekend is wel dat katten in kloosters een rol hadden als muizenvangers en rattenvangers. Dus wie weet dat die katten ook over die boeken zijn heen gewandeld. Nou, is het leuk? Ik moet wel om lachen. Behalve poezenpoten zijn onder meer ook afdrukken van een bril opgedoken, vogelpoep, uitgeveegde inktvletten, vlekken en allerlei tekeningen in de marge. Nou ja, is dat een bijzonder bericht? Ik vond het leuk genoeg om het even aan je te melden. En toen dacht ik bij mezelf, zal ik dan de kat van ome Willem even instarten? Wel ja, laat ik dat even doen.
2: De kat van ome Willem.

0: kan van ome Willem is op reis geweest. Waar ging hij dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kant van ome

Jordi Beijer en wij horen bij elkaar. En daarvoor Wim Sonneveld. Wim Sonneveld, trouwens geboren in en opgegroeid in Lombok. Zijn ouders hadden een kruidenierszaak. Hij wist niet hoe snel hij uit Utrecht weg moest komen. Hij heeft zich aangesloten bij een cabaretgezelschap. En hij is uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. En is een beroemde Utrechter, hè? Uiteindelijk Wim Sonneveld. Ja, de man hoort in alle lijstjes thuis die over Utrecht gaan. En dat is iets wat volstrekt normaal is. Pussycat, ik was een jochie van een jaar of 13 en dan ben je één hormonenkermis. En ik zag de drie zangeressen van Pussycat en ik vond die ene, die donkere met die grote mond, vond ik het leukst. Tony Bellet, de echte frontvrouw, die heb ik een paar keer mogen ontmoeten en ik heb haar mogen interviewen. En toen dacht ik wel bij mezelf, heb ik ook gevraagd hoe is het met je zusje? Maar ja, daar is niet zo goed mee afgelopen, eerlijk gezegd. Maar ja, dat was een beetje een rare moment, maar wel een bijzondere clubje, dames. En het liedje van Mississippi is geschreven door de gitaarleraar van de zangeressen van Pussycat. Nou, de band, tenminste, dat is de legende. De band scoorde een enorme hit ermee en is daarmee legendarisch geworden. En natuurlijk Toos en Cor uit Utrecht met Ik mis mijn Sleepy. Maar ja, Dennis Jones dacht, weet je wat? Wat Toos en Cor konden en wat de Pussycat kon, dat kan ik ook. Mississippi, hier bij Bingo FM, richting in ieder geval 10. Tot zo!

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Van de vier grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst bij ons gestegen. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. In vrijwel elke gemeente in onze provincie steeg dat, behalve in Bunnik, daar was een daling. Zwemmer Maarten van der Weijden is vertrokken vanuit Vianen om weer verder geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 steden tocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie. Het idee is dat hij overmorgen aankomt in Utrecht, maar of hij dat gaat halen is nog onduidelijk. Zijn tocht heeft al zo'n 2 ton opgebracht. De Vogelopvang Utrecht waarschuwt voor botulisme onder watervogels door het warme weer en de lage waterstand. De ziekte kan eenden, ganzen en meeuwen verlammen en doden. En de opvang roept dan ook mensen op om zieke of dode vogels te melden. En het liefst zo snel mogelijk.
3: In die vogels en dode vissen, daar zit die toxine. Die wordt weer opgenomen door de larven en maden. En die worden weer gegeten door de watervogels. En die watervogels worden weer ziek doordat ze die maden en die larven eten. En dat is dodelijk.
2: En Kinepolis heeft minder bezoekers getrokken in Nederland dan een jaar geleden. En dat komt door de sluiting van de bios in het centrum van Utrecht. Ook in Huizen ging een vestiging weg. In totaal kwamen bijna 1,5 miljoen mensen naar de Nederlandse bioscopen van Kinepolis. Bijvoorbeeld in Leidse Rijn en bij de Jaarbeurs. Dan nog het weer. Er komt regen, kleine hagel en onweer aan. Vooral in de middag. Dan zo'n 20 graden.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Scholes, Maan en Tabitha en hij is voor mij een grote doorbraakplaat. We hadden nog nooit, tenminste de meeste mensen van ons hadden het nooit van die meiden gehoord. En ook niet van Chris Cross. En in één keer waren ze bekend en de rest is geschiedenis. Ja, zo gaat dat. We draaien graag ook nieuwe artiesten bij Bingo FM. Maar deze kwamen echt letterlijk voorbij, ook uit de lucht vallen hoor. Ik geef het eerlijk toe. 22 graden gaan we aantikken vandaag. Het is vannacht helemaal niet koud geweest. Wel weer wat regen en een westenwindje 3. En de komende dagen een beetje zo. Of de windtype, er komt gewoon een zonnetje door, dat is fijn. En morgen 21 graden en dan gaan we zo richting de zaterdag ook naar de 19 graden. Hoe lekker is dat? Dat is het windtype en dat is ook het windtype wat de afgelopen dagen ook al over Nederland gegaan is. Nou, mooi toch? Ik heb Chantal Jansen, Ein Festival der Liebe. Ik heb Luna, een schoonzoon en Busy met Yves Berendsen. We zijn er hier bij Bingo.

We zijn Yves Berendsen en we zijn er hier bij Bingo FM. Paard en wagen, er hangt een paardenhoofd zal aan de muur. Gebruik Dirk Meerkerk uit Polsbroek. En je kent hem waarschijnlijk wel, want hij houdt het Utrechtse groen bij. Hij zegt, ik ben 62 jaar en het wordt tijd om het stokje over te dragen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de stad kent vrijwel iedereen Boer Dirk. Hij is eigenlijk geen agrariër. Hij heeft een stal in Polsbroek. Hij staat om 5 uur 's ochtends op, gaat die beestjes verzorgen. En zo'n 30 jaar geleden begon die simpelweg met een bosmaaier in Utrecht. In een poging om destijds het hoofd boven water te houden financieel. In het natuurpark Bloeiendaal, waar vanwege het kwetsbare ecosysteem uiterst zorgvuldig gemaaid moest worden, kwam er voor het eerst een paard en wagen aan te pas om het gemaaide gras op te ruimen. En dat werd de basis voor de ambachtelijke werkwijze. Nou, hij doet het Griftpark bijvoorbeeld, maar ook de singles. En dat is altijd heel bijzonder om te zien. Zo'n 35 hectare, de aanpak is ambachtelijk, bewust. Hij maakt geen lawaai en laat de wilde planten sneller terugkeren. Een vorm van groenbeheer waar de Utrechtse bewoners ooit zelf om hadden gevraagd. Nou, vrijwilligers die helpen mee met harken en hooien. En 8 maanden per jaar is de hooiland te beheren. En in de wintermaanden staat het snoeiwerk op het programma. Ja, het is nu ook allemaal hooi, denk ik, hoor. Als ik zo naar buiten kijk. Het regent wel wat deze week, maar het is droog geweest. Het heeft zelfs een uitzonderings

positie opgeleverd, hè, voor Dirk Meerkerk. Want hij heeft dan een paard en wagen. Nou, de Partij voor de Dieren is er altijd op tegen de money. Dat is een misbruik van dieren. Maar de Partij voor de Dieren heeft wel gepleit op een verbod op paardenkoetsen in de stad. Ja, echt waar. Maar Dirk's paard en wagenwerk, dat blijkt daar buiten te vallen, omdat daarvoor geen zware machines nodig zijn. Nou, het is een bizarre verhaal eigenlijk. Dirk die zal het allemaal worst wezen. Die zegt, ja, ik heb jarenlang vrijwel elk park en elke single gemaaid. En boer Dirk, die kent de stad op zijn duimpje. Ik ken de hele stad in mijn hoofd. Maar hij zoekt dus een opvolger. Wie zou dat eventueel willen? Wie heeft er een paard en wagen? Wie kan er nog maaien met ouderwetse maaienbewegingen? En dat de vrijwilligers ook het hooi allemaal wegharken. Het is een bijzonder gezicht altijd. En ik ben benieuwd of een opvolger voor Dirk gevonden zal worden. Hij is 62 jaar. Hij zegt, ik moet er nou wel eens aan geloven om een opvolger te zoeken. Ik denk dat hij nog even tijd heeft. Maar ik denk dat hij dacht, je kunt niet vroeg genoeg erbij zijn. Hier is Herman van Veen, Hurdebron, Blauwe Plekken.

Vorig jaar een onwaarschijnlijk grote hit. Vooral heel lang en langdurend een hit. Solify en Snelle en ik zing. En die Solify die heeft ook nog een heel liedje, een leuk liedje uitgebracht over een huisje aan zee. Daar zit mijn zuster op dit moment in Katwijk aan de Zee met haar dochter en kleinkinderen. En nou ja, die maken toch echt wel mee dat ze gisteren gewoon nog zon hadden. En wij hier in Utrecht, en ik was in Brabant gisteren, gewoon echt de zware bewolking hadden. Ja, zo gaat dat, mensen. Dit was de ochtendshow. Straks bij John Schaap te gast in de studio. Mijn grote vriend Django Wagner. Hij komt te vertellen over zijn nieuwe single en nog veel meer natuurlijk. Hij heeft altijd een hoop te bepraten. En ik heb nog één liedje voor je. Nou, veel plezier zo met John. Dan hebben we onze eigen Henry en Lawrence en Kevin. En dan kun je gewoon weer van genieten. Ik heb Walter Kroes nog voor je. Ik ga eruit. Ja, ik ga eerst even intern wat dingen doen. Maar ik spreek je morgen weer. Veel plezier.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond.
1: Schaap met John Schaap.

Peter Beense. Ik heb nog geen koffie gezien. Nou, daar moet ik zelf er even voor zorgen straks. Ik ga langs de koffiemachine terwijl jij luistert.

0: De koffie, hoor. Ik heb een lekker bakkie. Zwart met suiker.
1: Met melk en suiker.
0: Nee, zwart met suiker, zeg ik. Extra sterk. Het is een gezellige ochtend. Vanmorgen komt op de koffie, nu we het daar toch over hebben. Django Wagner, Fred Siebeling zei het net al. Het wordt een leuke uitzending vandaag. Ja,
2: dames en heren, Ronnie Raar, ja, hier. Oh. Ik ben op bezoek bij John Schaap. Maar koffie, hoor, aanbieden, nee hoor.
0: Oh, nou, Django krijgt zometeen een lekker bakkie. En we gaan om 11 uur met hem praten in de uitzending. Dan horen we even natuurlijk weer alles wat Django bezighoudt. Dit zijn Ray en Berend, we gaan onder de zonnebank.
3: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot.

Terrence. Ja, de meningen zijn verdeeld over dat liedje. Natuurlijk is de tekst best wel confronterend, maar wel een dikke hit onder de jeugd op dit moment. Zonnebank.

Jeroen van der Boom, één wereld. En je hoorde de IJsselsteinse Laura. Jeroen van der Boom, één wereld. En je hoorde de IJsselsteinse Laura Heijgen. En wat zijn we trots op Laura dat ze het zo ver schopt. In een seconde. Nou, inmiddels is het 4 minuten voor 11:30. Onze nieuwsredactie heeft het nieuws uit de regio verzameld. Daarvoor deze man. Hier is Gordon. En ga dan.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Er rijden geen trams tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. Er is een stroomstoring. De trams naar Nieuwegein en IJsselstein die rijden wel. Hoe lang de storing duurt is niet bekend. In Utrecht is gisteravond iemand licht gewond geraakt bij een steekpartij in Park Oog en Al. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is iemand opgepakt. De Vogelopvang Utrecht waarschuwt voor botulisme onder watervogels door het warme weer en de lage waterstand. De ziekte kan eenden, ganzen en meeuwen verlammen en doden. En de opvang roept dan ook mensen op om zieke of dode vogels te melden. En het liefst zo snel mogelijk.
3: In die vogels en dode vissen, daar zit die toxine. Die wordt weer opgenomen door de larven en maden. En die worden weer gegeten door de watervogels. En die watervogels worden weer ziek doordat ze die maden en die larven eten. En dat is dodelijk.
2: En Kinepolis heeft minder bezoekers getrokken in Nederland dan een jaar geleden. En dat komt door de sluiting van de bios in het centrum van Utrecht. Ook in Huizen ging een vestiging weg. In totaal kwamen bijna 1,5 miljoen mensen naar de Nederlandse bioscopen van Kinepolis. Bijvoorbeeld in Leidse Rijn en bij de Jaarbeurs. Dan nog het weer. Er komt

1995. Jeetje, wat zijn de jaren snel gegaan, zeg. René Vroeger zong nog in Bollejan en kreeg dit liedje aangeboden. Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, ik word er blij van. Want bij mij in de studio is Django Wagner. En zometeen gaan we samen gezellig aan de... Nee, geen koffie, chocomel.

0: stapje naar links en een stapje naar rechts. En dan kom je vanzelf uit bij Bachata Ballando, denk ik. Bij mij in de studio, Django Bakker. Goedemorgen.
1: Ja, hallo. Goedemorgen, John.
0: Heerlijk, hè? Zo'n liedje weer.
1: Ja, heerlijk toch. Het is net voor even iets anders natuurlijk.
0: Ja,
1: deze piep, denk ik.
0: Ja, nou, die was het.
1: Ja. Het is net weer even iets anders, maar het is wel heel herkenbaar. Echt een Django sound.
0: Ja,
1: ja, de bachata is in Nederland nog niet gedaan. Wel in Spanje hoor je het best wel veel. En mijn collega's die hadden dat nog niet gevonden, denk ik. En ik mag wel hopen dat mijn collega's het zo leuk vinden dat ze ook zo'n soort liedje gaan maken.
0: Ja, in deze stijl.
1: Ja, in deze stijl. Want dit is wel heel erg leuk. Het is lekker de zomers. Het is na zomers. Maar dit kun je ook gewoon lekker gewoon in de winter draaien. En het is een dans. Het komt eigenlijk uit de Dominicaanse Republiek.
0: Oké.
1: Ik dacht zo
0: dat stapje naar links en ook naar rechts.
1: Ja, zoiets zal het zijn. Maar ik heb in de clip heb ik ook een dansschool uit het Best, Brabant. Die zijn echt gespecialiseerd op de bachata. En die waren dus dol enthousiast over dat het ook eindelijk eens een keer hier in Nederland komt.
0: Ja, jij laat ook niet zo'n toeval over, hè? Want dan ga je ook echt op zoek naar een dansschool die dit...
1: Hebben we ook in een café hebben we opgenomen, de Santiago de Cuba in Eindhoven. En die heeft ook echt dat Zuid-Amerikaanse uitstraling, zeg maar. Met de oude emaillebodden tegen de muren aan. Echt gewoon
0: gaaf,
1: dat, ja. Gewoon echt Social Club de Cuba, zeg maar. Dat echt zoiets in die aard. En ja, het past ook helemaal wel. Het past er ook helemaal bij.
0: Ja, maar het totaalplaatje klopt dan ook weer.
1: Ja.
0: Dat is het mooie aan jouw producties. En je weet telkens weer te verrassen.
1: Ja,
0: want
1: nou,
0: van deze zagen we weer niet aankomen.
1: Nee, dit is gewoon echt gewoon... mijn producer Willem van der Heijden, die woont in Spanje. En die komt gelukkig komt die wel weer terug naar Nederland.
0: Ja.
1: Maar die hoorde dat daar, zegt hij. Laten we zo'n soort liedje gaan maken.
0: Ja.
1: Nou, toen zijn we samen de studio ingedoken en daar is dit het resultaat van.
0: Ja, mooi is dat. En je doet het telkens weer even anders, hè?
1: Ja, maar deze heeft best lang liggen, dus.
0: Ja. Ja, Django, blijf gezellig zitten. We gaan zo meteen nog even een nieuwe chocomel halen. Is die een beetje te drinken?
1: Hij is super.
0: Nou, daar ben ik blij om.

0: zon zo buizen. Blijft een lekker liedje dit. En ja, hiervoor
1: is het jou of is het nee? Hè?
0: Ja, ik heb
1: ik
0: ja,
1: denk dat gewoon jou was.
0: Ik heb ja gezegd.
1: Ik denk dat gewoon jou was. Ja,
0: echt.
1: Ja, heerlijke plaats van de zon.
0: Het publiek zegt er ook echt ja tegen. Ja, tegen ja, zon zo.
1: Ja.
0: Ze hebben ook gegund. Ja. Weet je? En ja, Django. Als we nu even teruggaan in de tijd. Hoe lang is het geleden dat jij je hit Kali maakte?
1: Kali was in 2009 dat hij uitkwam. En toen hadden we hem al ongeveer een maand of vijf op de plank leggen. Voordat we pas echt uitgebracht hebben. Want we hebben hem in het najaar gemaakt. En we hebben echt gewacht tot na de carnaval. We waren bang dat hij in de carnavalsmuziek zou gaan verzuipen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat hij dan vergeten zou worden. Nou ja, nu 18 jaar later, maar laat ze hem nog steeds niet vergeten.
0: Dat is ongelooflijk, ja. Overal waar je komt, van jong en, tot oud.
1: Ja, nu ook natuurlijk door die hardstyle remix is hij nadat nog een keer nieuw leven ingeblazen. En dan is hij helemaal viral gegaan.
0: Ja, nou, daar moet je toch heel trots op zijn.
1: Ja, ik ben super trots. Laten we eerlijk zijn. Dat je om te beginnen van je hobby je werk mag maken. Je gaat er elke dag toch met een big smile naar je werk toe. Dat heb jij toch ook, John?
0: Ja, ik,
1: laten we eerlijk zijn.
0: Er zijn ook wel dagen dat ik denk van...
1: Ja, maar als je dan eenmaal zit...
0: Ja, zoals ik hier eenmaal met jou zit... Dan denk
1: als je dan eenmaal bent, zeg je... Oh ja, heerlijk. Hè? Kijk, iedereen heeft wel eens een keer een dagje dat hij of moe of weet ik wat is. En dan je bijvoorbeeld denkt van... Oh, moet ik vanavond weer? Of moet ik vandaag weer? Maar als je dan ook eenmaal gewoon in die auto zit... Je gaat onderweg naar je optreden, in mijn geval dan. En je komt aan en je ziet de mensen zijn... Die hebben het allemaal goed naar zin. Ja, dan ga je zelf ook gewoon weer goede zin krijgen. En dan ga je gewoon weer niet 100, maar 200% er tegenaan.
0: Ja, dan geef je gas.
1: Ja.
0: En daar doe je het voor
1: zeker.
0: In al die jaren. Ja. Want nog steeds, voor jou is Kali, de Manuela zoals die voor Jacques Herbers.
1: De Manuela en de hele nacht liggen dromen van Wolter, noem maar op.
0: En telkens moet je het weer opnieuw zingen, maar dan geeft dat ook wel weer die energie.
1: Ja, maar...

0: Mensen vragen mij soms wel eens, zeggen ze van, ja, gaat het je niet vervelen? Want ja, ik heb hem echt al duizenden keren gezongen. Maar ik krijg elke keer weer een nieuwe vibe van de mensen die voor het podium staan.
1: Ja.
0: En dan is het net alsof je elke keer weer een nieuw lied zingt.
1: Ja,
0: gewoon, je geniet samen met de mensen van het lied. Dus ik geniet er net zo hard van als dat de mensen aan het genieten zijn. Dus ja, dat maakt het ook gewoon dat het ook... mag ik dan gerust wel zeggen dat het wel echt een evergreen is geworden.
1: Ja, zeker. Voordat je doorbrak, wat deed je toen in het dagelijks?
0: Nou ja, ik zing eigenlijk al vanaf 1995, al heel erg lang.
1: Ja.
0: En dan was het coveren liedjes van andere mensen. En ik had natuurlijk mijn autozaak. Ik deed export naar heel veel naar Afrika en zo, dat soort dingen.
1: Oké. Ja, ik wist wel dat je zoon in de auto zat. Maar ja.
0: Ik ben er zelf ook begonnen. Dus ik ook de oude contacten van vroeger die ik destijds had, zeg maar. Daar heb ik mijn zoon nu allemaal geïntroduceerd. En mijn zoon die doet nu zaken met die mensen.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja, kijk, en nu zing jij nog steeds achter het stuur op weg naar je optreden.
0: Ja, heerlijk.
1: En dat zijn er, denk ik, in zo'n weekend. Dan gaan we een stuk of 4, 5, of niet?
0: Ja, ik heb elk weekend heb ik wel goed te werken.
1: Ja, dus je bent de kilometer vergeten.
0: Ja, ik draai tussen de 90 en 100.000 kilometer per jaar.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Nou ja, dan ben je ook ieder jaar weer toe aan een nieuwe auto.
0: Nee, ik rij een diesel, dus die kan wel een paar ton rijden.
1: Die kan wel een tikkie hebben. We gaan hem draaien, die grote hit. Het moment waarop je doorbrak in Nederland en iedereen Django Wagner leerde kennen.
0: Ja, mooi is dat hoor. En er leren steeds meer mensen leren je ook kennen die eigenlijk niet van Nederlandstalig houden. Die dan toch zeggen van deze muziek is toch wel heel erg mooi. Ook dankzij het Rozenberg Trio.

0: Patricia Pai, 1967, zeg. Wauw, je bent niet hip. Het is een liedje dat is heel vaak gecoverd.
1: Ja.
0: Ik heb tientallen covers gehoord hiervan.
1: Ja.
0: Maar over Patricia komt niemand heen.
1: Nee, het Edmund Curry.
0: Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, ja, nee, dit was gewoon een iconisch lied. En dat is ook gewoon, dat zal het over... Over 50 jaar zal het nog steeds zijn.
0: Blijft het eeuwig. Nou ja, en jouw iconische lied draaide ik ook. Kali daarvoor. Django, nou is het... met de carrière die jij hebt... Hè, en alle uitstapjes die je maakt in muziek... en dan zoeken...
1: Maakt het juist leuk, die uitstapjes.
0: Dat maakt het heel leuk. Maar jij moet ergens een hele flinke radar hebben daarvoor. Want... je moet telkens weer mensen weten te verrassen.
1: Ja, nou, het is wel zo, net als bijvoorbeeld met mijn producer... en met mijn maatje Frank van Weert... zijn we allemaal liedjes aan het maken. En tussendoor, dan kwamen ze wel eens van... moeten we niet iets anders doen? Ik zeg, moeten we iets anders doen? Sowieso de Foxtrot, want ja, die blijf ik sowieso trouw. Hè? Ja. Mijn oude stijl blijf ik sowieso trouw. Ook al maak ik uitstapjes... En ik zeg maar, als ik het wiel uitvind, ik zeg, moet ik dan iemand anders mee laten rijden? Ik zeg, ik blijf dat ook gewoon lekker doen.
0: Ja.
1: Want ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Ja.
1: En, maar we maken wel uitstapjes. Hè? Als jij kan voelen, als ik het anders doe. En deze,
0: ja, met Rouzo. Dat is ook een mooie samenwerking.
1: Ja, nee, maar dat is juist ook het leuke. Maar ik kom wel altijd weer terug natuurlijk op het oude. Want daar ben ik mee begonnen en dat blijf ik ook altijd trouw.
0: Ja, je noemde net Frank van Weert.
1: Ja,
0: Frank maakt zelf geen liedjes meer.
1: Frank maakt wel wat liedjes, maar een stuk minder nu tegenwoordig. Ja.
0: Ja, Leedvermaak blijft echt eens.
1: Die blijft goed. En nergens goed voor van de Dijk, maar als die destijds gecoverd heeft. Echt, ik kwam bij optredens kwam ik aan. En dan was iedereen, luister, die was gewoon... Ik ben nergens goed voor waar ze aan het zingen. En dan wisten ze meteen, luister, wie de zanger was. Wisten ze meteen wie Frank Verweert was. Ja. Maar wel, het liedje was gewoon super bekend.
0: Ik doe hem even voor...

0: via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: ik weer gepakt heb, hè, vandaag.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dit was ook een mooi verhaal. Want ja, we hadden Kali klaar. En toen was hij nog niet uitgekomen, Kali. Toen waren we dus al verder gaan werken. Toen zegt Frank zo tegen mij van... en nu? Ik zeg, wat en nu? Ik zeg, we hebben net een hele mooie plaat klaar. Nee, wat wordt jouw tweede single? En ik zeg, ja, laat ik eerst eens genieten van deze, van die Kali. Dus, nee, zegt hij. Dit bepaalt, zegt hij, of dat je een eendagsvlieg bent, zegt hij, of dat je blijft.
0: Ja.
1: En ja, toen hebben we gezocht. En toen is deze hele mooie blauwe ogen, hebben we toen uitgebracht.
0: Ja, ja, Frank...
1: En die was zeker, denk zeker net zo goed, denk als de eerste. En deze hebben we natuurlijk ook, net als bij Kali, hebben we de orkestband op de B-kant gezet van de single.
0: Ja, ja, en dat dus het hele land, zie dus al die artiesten zingen. Ja.
1: Dan hoefde ik niet tegen de mensen te zeggen, ja, ik kan die band niet wegdoen, want die band is van Berk. Nee, we gaven die band weg en iedereen ging zingen. Dus andere mensen hebben eigenlijk mijn carrière eigenlijk gemaakt.
0: Ja, het is wel heel mooi dat je dit zegt.
1: Nee, maar dat is gewoon, andere artiesten hebben gewoon mijn carrière eigenlijk gewoon gemaakt. Want als je nu nog ziet, als ik er niet ben, dat toch nog best wel veel artiesten gewoon mijn liedjes ook zingen.
0: Ja, Kali hoor je altijd.
1: Ja.
0: Ja, dat op ieder feestje wordt Kali gezongen, dus, ook al ben jij niet.
1: Regelmatig krijg ik liedje doorgestuurd dat een ander die zingt. En dan zeggen mensen tegen mij, ja, ik hoor liever het origineel. Ja, iedereen hoort natuurlijk het liefst het origineel. En daar gaat niet over uit of dat aan mijn liedje is of van een ander. Er zitten toch soms wel eens uitvoeringen bij. Dan denk ik, nou, het is zeker net zo goed als het origineel.
0: Ja, nou ja, dat is dan toch een heel mooi compliment, hè, aan die artiesten. Maar ja, Justin Wild, zijn liedje hoor je nu ook overal.
1: Ja, Justin heeft ook een medley, zit ook Kali in. Dus die doet hij dat niet als ik er ben. Ja, ik zeg, luister, het is een medley, maak mij er nou uit.
0: Ja, ja. Jij hebt ook op een dag, hè, meegemaakt wat zij meemaakten. Ja. Of meemaken nu.
1: Ja, ja.
0: Wat zou je deze jongens...
1: Tegenwoordig gaat het wel een stuk sneller als in mijn tijd. Hè? Want laten we eerlijk zijn. Nu tegenwoordig met de social media, TikTok en noem het allemaal op. Gaat alles veel sneller. Ja. Nu is het alleen natuurlijk... het gaat sneller, maar kan je het ook net zo lang vol blijven houden?
0: Ja, dat is de vraag dus. Hè? Want het
1: komt er één zomerrit uit. En nu zijn er volgens mij al 3 uit.
0: Ja. Nou, ongelooflijk hoe TikTok
1: er liggen nog heel veel goede platen. Die zijn afgelopen tijd gewoon uitgekomen. En je denkt bijvoorbeeld, ja, dit had eigenlijk ook de zomerrit kunnen zijn.
0: Ja, maar het is eigenlijk door het TikTok-verhaal.
1: Ja.
0: Hè, want het zijn de jongeren die nu bepalen wat ook echt de hits worden.
1: Ja.
0: Merk jij dat jij daar bijvoorbeeld last van hebt? Met
1: nee, ik heb er helemaal geen last van. Want mijn Spotify streaming zijn volgens mij nu ook elke maand volgens mij wel 200.000 of 300.000 luisteraars per maand gestegen. Omdat de jeugd natuurlijk luistert ook naar alle liedjes. Ik zal iets heel moois vertellen. Ik heb afgelopen zondag gezongen in Saasveld. Ik ga de naam van de kroeg maar niet noemen. In Saasveld. En toen kwam een jongen aan. Die vroeg mij een liedje wat op het album staat. Chavo. Ik zei, hè? Dacht ik bij mezelf, vragen ze dat?
0: En mooi is dat.
1: Omdat ik zeg, past dat hier er wel bij? Toen begon al het zaal, begon allemaal Chavo
0: mooi
1: te zingen.
0: Mooi is dat, ja.
1: Ja, ik zei, ja, dan laten we hem toch maar doen.
0: Je verwacht het niet.
1: Nee, je verwacht het niet. En dat toch de jeugd, dat ze ook gewoon echt albumtracks beluisteren. Dan denk je ook bij jezelf, ja, ze luisteren niet alleen de singles, ze luisteren ook echt gewoon naar alle liedjes die je maakt. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk, want heel veel viewers van collega's van mij, dan zie ik dat er een bepaald lied echt gaat pieken met heel veel liedjes, of met heel veel streams. Maar ik heb geluk dat er heel veel liedjes van mij gestreamd worden. Dus ja, ja, daar merk je dat je dan toch nog wel een paar jaar mee mag blijven gaan, denk ik.
0: Ja, ik heb hier nu de SterrenNL Top 25. Ja. Hè, dat is toch de Nederlandstalige hitlijst binnen de publieke omroep. Ja. En ook daar, Django, ben je gestegen van 23 naar 12. Ongelooflijk.
1: Dat is heel erg goed.
0: Heel veel. Ja, dus dat betekent...
1: Hij wordt tegenwoordig ook al heel veel aangevraagd door de jeugd. Ja, dat is wel heel erg leuk. Dus telefoons, gelukkig heb ik tegenwoordig contactlens in. Dus met zijn telefoon, zeg maar, laten zien, zeg maar, Pachata Belando. En ja, nou, dan doe ik hem, sowieso doe ik hem in mijn set. Maar dan zeg ik, ja, hij komt eraan. Dus dan zijn de mensen allemaal weer blij.
0: Zometeen komt hij er weer aan. Maar eerst doen we even de single met Frans Bauer. Dat was ook zo'n leuke zaak.
1: Ja, geweldig nummer, hè?
0: Ja, dit was ook weer zo'n opvallend
1: liedje. Heb je al genoten?
0: Ja, ik geniet elk moment. Ja. Elk moment genieten. Ja.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijl voor dit spaarden. Ik leef gewoon van uur tot uur.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: dit blijft echt een liedje. Daar krijg ik nog altijd kippenvel van.
1: En er is niks beters dan het origineel. Kijk, anderen hebben het ook geprobeerd. Supermooie uitvoeringen gemaakt.
0: Ja, heel leuk.
1: Ja, dit is, er zijn bepaalde liedjes, moet je eigenlijk niet, maar moet je eigenlijk niet aan willen sleutelen.
0: Nee, daar moet je gewoon vanaf blijven. Ja. Maar ja, goed, de dansbare uitvoeringen doen het
1: ook. Dansbare uitvoeringen, Ferry de Lits heeft ook een heel mooie uitvoering van gemaakt. Maar ja, ik vind gewoon hoe dat Ramses dit vertolkt. Is het geen feestnummer, maar hij snijdt gewoon in je recht in je hart, in je ziel. En dat is toch mooier als een feestuitvoering.
0: Ja. Als jij nu in de auto stapt, hè, wat zet jij dan zelf voor muziek op?
1: Nou, dan ga ik iets heel stom zeggen.
0: Nee, ik vind niks stom.
1: Ik hou van Nederlandstalige muziek, maar ik luister in de auto bijna geen Nederlandstalige muziek. Meestal heb ik 70s, 80s op staan. 60s, 70s, zeg maar.
0: Ja.
1: En er zitten ook wel heel veel dingen bij dat je denkt, oh ja, dat is wel super mooi om naar te luisteren.
0: Ja, dus dat Nederlandstalige en dat skip.
1: Nederlandstalig komt wel voorbij, maar ik zit wel toch meer op de 60s, 70s.
0: Ja, maar ja, dat gaat terug naar je jeugd natuurlijk.
1: Ja, Rocky Baby, Josh McGray.
0: Ja, heerlijk.
1: Blijft. Oh, ja, als klein kind luisterde mijn moeder moest elke keer draaien, dan was ik stil. Dus ja, dat is gewoon Rocky Baby, maar luister, dat is gewoon eigenlijk mijn lijflied.
0: Ja. Hoe jong ben je nu, Django?
1: Ik ben een jaartje jonger als jij, John. Of misschien een halfjaartje zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar, ja, ik ben 55. Ik word, over 2 maanden word ik 56.
0: Oh, dan kun je nog heel wat jaren dat podium op.
1: Ik mag het hopen. Als ik dan een heel goed voorbeeld mag nemen. Als het dan Henk Wijn gaat, om het maar in Nederlandse termen te houden. Of een Ben Kramer. Dat je ziet luister, dat die mensen gewoon nog heel goed klinken. Terwijl dat ze een hoge leeftijd hebben. Het is gewoon, Ben Kramer is gewoon top. Daar heb ik 2 jaar geleden nog samen de clown mee mogen zingen. Ja. Want ik zag hem ergens op een feest. Ik zei, normaal gesproken zeg ik het niet. Ik zeg hier in deze zaal, staat een icoon. Ja, dat was Ben Kramer. En toen kwam hij naar mij toe. Ja, zegt hij, maar ik ken jou ook wel dikker, zegt hij. Dus ik zei, u. En nog een keer u, zo zeg je draait tegen Joran, zegt hij. Ja. Maar toen zegt hij, zullen we dan samen, zegt hij, de clown zingen? Ja, graag zelfs.
0: Mooi.
1: We hebben dat samen gezongen en dat is gewoon geweldig.
0: Ja,
1: nee. En ja, Henk kom ik ook, ik kom nog steeds regelmatig. Ja, nu ligt hij even in het ziekenhuis. Ja, maar
0: hij is geopereerd aan zijn
1: hart. Hij is geopereerd, ja. Maar een paar maanden geleden ben ik hem nog tegengekomen. En dan zie je echt, hij is, toen was hij 79, hij is nu 80. En je ziet hoe dat zijn man staat te genieten terwijl dat hij aan het optreden is. Ja, nou ja, dan kijk ik mijn zoon aan, want die is dan altijd met mij mee met de optredens. Zeg ik, vriend, ik denk dat we nog een paar jaar mee kunnen.
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja. Henk heeft een nieuwe single uitgebracht. Hè? Toevallig vorige week.
1: Okay, ja, nee, die heb ik nog niet gehoord.
0: Ik laat je even een klein stukje horen. Ik wil even met je doorpraten. Kijk, even een klein stukje van de nieuwe Henk Wijngaard. Dat heeft hij met Beat Crocs gedaan. Hoor. Het is even een stukje intro, hè. Heel klein stukje te spieken.
2: Door de blubber, in het weekend zonder plan. Door de week op het rubber, zolang ik
0: hij klinkt
1: nog steeds alsof hij 50 is, zeg maar. Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Heerlijk, ja. Het is gewoon, die man is ook gewoon een icoon. En ik denk ook een beetje ondergewaardeerd. Want eigenlijk, laten we eerlijk zijn. Als jij op die leeftijd nog steeds zo klinkt, luister. Ja, zeg maar waar ik mijn handtekening moet zetten. Dan doe ik het meteen.
0: Ja, ja. Ja, en over Ben Kramer gesproken. Ja. Mijn eerste contact met Ben vergeet ik mijn leven niet meer, omdat ik gebeld werd.
1: Ja.
0: En ja, toen kreeg ik Ben Kramer aan de lijn. En die zei, ja, spreek ik met John Schaap, u spreekt met Ben Kramer. Dus ik begin te lachen. Ik zei, ja, neem lekker een ander in de maling. Ja. Weet je wel? Dus zo ging dat gesprek. Maar ja, toen bleek het dus Ben te zijn. Nou ja, later hebben we elkaar gelukkig vaker ontmoet. En hebben we hele leuke interviews gehad met elkaar.
1: Ja, nee, ook gewoon een heerlijke man om gewoon mee te met de buurt. Hoor.
0: Ja, ja, absoluut. Ik ga een mooi liedje van jou opzoeken. Vind ik leuk.
1: Ja.
0: Hou ervan. Ja. Ik moest even tussendoor even Henk aan je laten horen. Ja. Want weet je, ik hoop dat hij goed herstelt en zo meteen.
1: Ja, zeker weten. Ja, hij had nu wel aangekondigd dat hij het iets rustiger aan ging doen. Maar ik denk dat hij dat 4 maanden volhoudt. En dat hij daarna gewoon weer gewoon toch volle gas doorgaat.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ik heb dat prachtige liedje van de EP die je hebt uitgebracht, diep in mijn hart opgezocht.
1: Oh, ja.
0: Zo mooi gedaan.
1: Ja, ook weer met de geweldige artiesten gewoon die mee hebben gespeeld met het liedje. Gewoon geweldig.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De trams tussen Utrecht Centraal en de Uithof die rijden weer. Door een stroomstoring stonden ze sinds vanochtend 8 uur stil. Nu is dat dus weer opgelost en komt de dienstregeling weer op gang. Hoe de storing kon gebeuren is niet bekend. Tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein reden de trams wel. In Utrecht is gisteravond iemand licht gewond geraakt bij een steekpartij in Park Oog en Al. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is iemand opgepakt. Tijdens de hittegolf vorige maand was het veel drukker op de huisartsenspoedposten. Dat zegt Gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De wachtkamer was 18% meer gevuld dan op een gewone zomerdag. Vooral baby's, jonge kinderen en bejaarden zochten vaker hulp. Die hadden last van vermoeidheid, hoofdpijn en flauwte. En een actie met een ijskar heeft deze zomer bijna 1500 euro opgeleverd voor onderzoek naar kanker. Onderzoekers van het UMC Utrecht deelden een week geleden ijsjes uit in het Wilhelminapark in ruil voor een vrijwillige donatie. Het geld gaat naar onderzoek naar een betere behandeling voor alvleesklierkanker. Dan nog het weer. Bewolkt, kans op buien met hagel en onweer. Vanavond en morgen overdag ook onweer. Dan iets koeler dan vandaag, een graad of 19.
2: Schaap. Met John Schaap.

0: is ook weer een oud liedje dit. Arjon en DJ Nelis Schudden. Voor de mensen die net radio aanzetten en al heel veel gemist hebben, ja, dan moet je toch uitzending gemist terugluisteren. Ja,
1: dan moet je toch op tijd gaan luisteren of uitzending gemist gaan beluisteren.
0: Ja, we kunnen terugluisteren. Want bij mij in de studio is Django Wagner. Ik spreek het zo goed uit. Hè,
1: Wagner. Ja, Wagner.
0: Daar hebben we het wel eerder over gehad. Heel veel mensen zeggen
1: maakt
0: Wagner.
1: Wagner, het is eigenlijk een Duitse naam. Hè? Ja.
0: Ja, dus een Wagner moet ik
1: eigenlijk
0: zeggen.
1: Wagner van de pizza's, hè?
0: Ja, dat is waar. Die zijn lekker.
1: Ja, en van mijn familie, hè? De commissie Wagner. Hè? Nee, geintje.
0: Oh, heerlijk. Django, de komende tijd, hè, we gaan het najaar in.
1: Ja.
0: Heb je plannen voor het najaar, muzikale plannen?
1: We zijn achter de schermen zijn we bezig. Kijk, we moeten nog even goedkeuring krijgen. Maar ik wil eigenlijk een theatertour gaan doen. Maar ik wil hem anders doen als dan mijn collega's het doen. Tenminste in de zin van, wij gaan wat we in Amsterdam hebben gedaan, roots. Ja. Dus echt, in Amsterdam heb ik wel veel meer over Amsterdam verteld, omdat ik natuurlijk daar ook geboren ben. Maar ik wil verder uitbreiden dat de mensen meer een inkijk krijgen in de zigeunerleven, dus de Sinti-leven. Hoe dat vroeger mijn voorouders hebben gewoond. Hoe dat wij op dit moment wonen. Dat soort dingen, daar wil ik natuurlijk daar wel vertellen. Ja. Met heel veel muziek natuurlijk erbij. Samen met Rosenberg Trio weer. En ik wil dan... Eigenlijk wil ik elke provincie één keer aandoen. Misschien dat ik in een provincie bij zit, of misschien twee keer aandoen. Maar ik wil eigenlijk in elke provincie één keer aandoen. Dat ook mensen bijvoorbeeld... stel bijvoorbeeld in Friesland... dat ze niet helemaal naar Brabant of naar Limburg hoeven te komen... om een theater te kunnen bezoeken. Ik ben wel op zoek naar theaters die mooi en warm zijn. Dus een modern theater ambieer ik niet echt.
0: Maar dan wil je mensen meer een kijkje geven in het Sinti-leven?
1: Ja, kijk in mijn leven, in de Sinti-afkomst.
0: Waar komt de Sinti echt vandaan?
1: Sinti, ze zeggen dat het vanuit India komt. Maar ja, dat is dan zoveel jaar geleden. Ik kan terug tot een stukje Duitsland. Waar ze destijds zijn gevlucht. Ik wilde natuurlijk niet echt een zware show van maken. Want je kan natuurlijk ook over de oorlog hebben en zo. Maar ja, nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Ik wil gewoon de leuke dingen wil ik belichten. Dat de mensen rondgerezen hebben. Van plek naar plek. De oude ambachten. Scharenslijpen, stoelenmatten. En natuurlijk ook los met de muziek rondspelen. Dat mensen bijvoorbeeld, dat de mannen bijvoorbeeld gespeeld hadden. En dat ze nadat natuurlijk met de pet rondgingen. Dat ze nadat nog geld bij moesten leggen omdat ze weer te veel hadden opgezopen.
0: Dat zijn mooie verhalen.
1: Ja, dat zijn gewoon de leuke dingen. Mijn opa's die hebben vroeger ook gewoon vrij gespeeld. En vroeger deed je dan mansen, ging je met de pet ging je rond. En het geld wat je dan ophaalde, ja, daar probeerde je dan een klein beetje je gezin van te onderhouden. Ja, soms hadden ze het zo gezellig ergens. Dan moest er gewoon geld bij. Omdat ze zelf gewoon zelf een drankje hadden gedaan.
0: Ja, en heel veel Sinti zijn verjaagd en verdreven.
1: Ja, dat is vroeg in de oorlog heel veel gebeurd. Na de oorlog natuurlijk ook nog. Omdat heel veel mensen niet wisten wat voor soort volk dat we zijn. Heel veel mensen denken, omdat je dan rondtrekt van dorp naar dorp, dat je ook iets te verbergen hebt of zo. Nee. Wij gaan met het theater toe, gaan we ook gewoon echt gewoon een inkijk laten geven hoe dat het daadwerkelijk is geweest. Dus dat we gewoon rondgerezen hebben, omdat we natuurlijk op een andere plek gewoon weer dat de mensen gewoon hun kost konden gaan verdienen.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk een soort van nomadenvolk, wat eigenlijk geen eigen land heeft en die ook gewoon eigenlijk geen eigen thuis hadden. Dus de woonwagen was het makkelijkste vervoermiddel. Waar je natuurlijk ook gewoon met je gezin overal naartoe kon.
0: Ja. Ja, ik vind het verhaal heel mooi.
1: Ja, en dat ga ik dan in de theater toe. Ga ik dat dan natuurlijk wel ook helemaal uitbreiden. En dat ik de mensen gewoon ook gewoon een inkijk kan geven. En dat er misschien ook mensen bij zijn die het niet helemaal begrijpen. Maar die dan toch nadat zeggen, na de show, zeggen... Oh ja, zo kan het dus ook zijn geweest.
0: Ja. Heb je er wel eens over nagedacht, Django, om bijvoorbeeld een boek te schrijven?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nog veel te weinig levenservaring voor. Ja, levenservaring voor, moet ik zeggen. Ik heb gelukkig, ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik heb eigenlijk te weinig meegemaakt, denk ik, om echt een boeiend boek te schrijven.
0: Maar misschien een combinatie, hè? Over het Sinti-leven. Met de muziek gecombineerd en de leuke verhalen zoals met Ben Kramer. En
1: ja,
0: je maakt natuurlijk heel veel mee.
1: Dat blijf je heel je leven bij. En dat je met bepaalde artiesten mag zingen en kan zingen. Maar ook dat je ze gewoon gezien hebt. Ik zeg eerlijk, ik ben jaren geleden... ik wilde heel graag naar Tom Jones. Ik was nog nooit bij Tom Jones, bij een concert geweest. En Sir Tom die kwam altijd in het weekend. Nou, in het weekend moet ik zelf werken. Ja. En ja, ik ben wel fan van Tom Jones. Maar het is niet dat ik bijvoorbeeld zou zeggen van... Ik ga mensen teleurstellen. Ik ga zeggen dat ik niet ga optreden. Toen kon ik kaartje bemachtigen op een woensdag in Barcelona. En toen hadden ze het in de stadstuinen, zeg maar. Pedrales heette dat. Heeft hij een concert gegeven. Heeft een concert gegeven van dik 2 uur. Ja. En toen dachten we dat hij klaar was. Dus toen wilden we weglopen. Toen stonden we eigenlijk alweer in die tuin. Toen begon hij overnieuw. Dus wij volle gas teruggelopen. Hey, en toen heeft hij volgens mij nog 3 kwartier staan te zingen. Wow. Het was zo'n geweldige show. Dat zijn dingen die... Daar blijf je gewoon de rest van je leven bij.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Zeker als muzikant.
1: Ja, is dat geweldig.
0: Ik heb die prachtige opname weer van je opgezocht. De muzikant.
1: De muzikant, ja, geweldig.
0: Blijft een van je allermooiste
1: liedjes. Had eigenlijk een single moeten zijn. Maar ja, even bij de Mooie Blauwe Ogen heeft hij op de B-kant gestaan. Zodoende hebben we er nooit geen single van gemaakt. Maar hij wordt wel nog steeds aangevraagd. Ik zag je zitten.

0: Heerlijk, nieuw Timeless. Django Wagner, je was hier ook met die jongens in vorm.
1: Ja,
0: 3 jaar geleden.
1: Ja, dat is weer eventjes geleden. Maar ja, die twee jongens zijn gewoon iconisch. Gewoon dat, het is jammer dat ze op dit moment niet meer zingen samen.
0: Ja.
1: Dat ze apart door zijn gegaan.
0: Ja, Erik.
1: En ik snap het ook wel. Kijk, ja. Hun hebben

0: meer dan 30 jaar samengewerkt. En misschien was het nu ook gewoon een keer tijd om iets nieuws te doen. Maar als we met z'n tweeën bij elkaar zijn, is het gewoon. De show is gewoon. Denk je, ja, het is eigenlijk te jammer, maar ik kan dat wel heel goed begrijpen. Ja,
1: na zoveel jaren wil je misschien wat nieuws.
0: Ja, Erik
1: is
0: anders,
1: zelf aan het produceren.
0: Ja, nee, maar daarom. Dus ik begrijp het wel. Alleen aan de andere kant, ik vind het wel jammer.
1: Ja, het is zonde.
0: Nee, daarom. Ik wens ook allebei natuurlijk heel veel succes met wat ze nu solo gaan doen.
1: Ja, ja. Ook daar vinden zij de weg wel in.
0: Ja, uiteraard.
1: Django, we hadden het net over Sinti. Toen kwam het liedje Kind van de Zon en de Wind voorbij. Dit heb jij destijds opgenomen voor een documentaire.
0: Ja, samen met de Troubadours.
1: Ja.
0: En ik spreek Christel nog regelmatig. En hij zegt, ja, die samenwerking was mooi. Maar het verhaal was ook mooi. Want we hebben dan nog een stuk dat Lalla Wijs erbij was.
1: Ja.
0: En die heeft verteld over de oorlog, wat er in Eindhoven is gebeurd. En dan heb je ook echt een verhaal die eigenlijk een verhaal wat eigenlijk heel veel mensen nog niet wisten.
1: Ja.
0: Dat niet alleen de Joodse bevolking is natuurlijk gedeporteerd, maar ook de Sinti en ook de mensen die destijds tegen het regime waren. Maar we hebben het aan de andere kant wel een klein beetje iets luchtiger natuurlijk belicht. Dat ik ook heb laten zien waar ik ben opgegroeid als kleinkind. Op dit moment er staan nu tegenwoordig allemaal bomen, want er is niks meer gebeurd in de tijd dat wij daar verhuisd zijn. Maar dat je wel gewoon ook laat zien, gewoon, ja, hier heb ik nog gespeeld als kind zijnde, weet je.
1: De docu was volgens mij voor de publieke omroep, dus dan is die
0: nog. Ja, het was publieke omroep. Ja. Omroep Brabant heeft destijds uitgezonden. En hij staat ook nog steeds gewoon op de socials en op YouTube en dat soort dingen. Zoals de mensen dat een keer terug willen kijken.
1: Ja, het is echt de moeite waard.
0: Het is een aanrader. En echt. Ja, ik heb er zelfs een klein stukje a cappella met Christon eigenlijk diep in mijn hart van Willy Alberti staan te zingen.
1: Ja, dus echt een aanrader. Weet jij de titel van die docu nog? Zodat mensen kunnen zoeken.
0: Nou, het is gewoon de Troubadours. En dan is het gewoon Troubadours en dan Django Wagner.
1: Ja,
0: dan kunnen ze gewoon vinden.
1: En dit liedje komt daaruit. Zo mooi.
0: Ik weet nog goed

0: Ja, met onze Utrechtse Antje.
1: Ja, geweldig toch? Ja. Echt, ik denk gewoon... Zeker de top 3, als het niet de top 1 is van de Nederlandse talige zangeressen.
0: Ja, ongelooflijk goed. Nou. Ja, ik vind het echt jammer dat ze niets meer doet.
1: Nee, ja. Ze doet nog wel een musical, denk ik toch, of niet?
0: Ja, ze doet radio, hè, op zondag. Het theater van het Sentiment heet dat volgens mij.
1: Ze had... Dit is ook gewoon een vrouw om luisteren. Die had ook gewoon tot de 80ste door kunnen zingen.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Dus hetzelfde ook als we dan toch terug mogen komen op Vlinders. Op het laatst heeft ze dan die uithaal. En we waren aan het opnemen en ze was klaar met die uithaal. Zeg... Ben je nou klaar? Uitsloven? Met een glimlach, weet je. En toen was ze ook in de lach. Ja, ik zeg, dit is gewoon kippenvel. Ik krijg nu gewoon weer kippenvel. Gewoon. Als je dan gewoon die uithaal doet. Ja, dit is gewoon...
0: En in één keer, hè, staat hij dan.
1: Onbeschrijfelijk. Ja, ook niet gewoon twee keer moeten opnemen. Gewoon boem, één keer erop. Toen zeggen we dan, ja, zullen we nog een keer doen voor te hebben? Ik zeg, nou, dat is helemaal niet nodig.
0: Nee.
1: Was gewoon in één keer gewoon boem, gaaf.
0: Ja, gaaf, hè?
1: Ja.
0: Ja, weet je, dat zijn leuke herinneringen die je hebt. Ja,
1: zeker. En dus, bij mijn eerste concert is zij toen ook geweest. 2014 was mijn eerste concert. En toen heb ik met mijn album samen... is iedereen geweest waar ik dus samen de wetje mee heb opgenomen. Ja. Vincent, Denny Christian, ja, noem ze allemaal maar op. En Frans en Peter zijn toen ook geweest. En... ja, dat zijn wel de twee singles die het bij mij het best hebben gedaan. En misschien denk ik ook bij de mannen. In ons café en vanaf vandaag.
0: Leuk.
1: Ook omdat het singles waren, denk ik. Maar voor de verdere rest, ja, ik heb supermooie duetten. Theo van Kleef, Amicus Paraciempre.
0: Ja, zo. Ja. Oh ja, het is dat ik nog maar 30 seconden heb. Want dan komt de reclameblok. Die ga ik morgen draaien.
1: Ja.
0: Die staat alvast op mijn lijstje.
1: Ja, nou mooi.
0: Django, ik vond het weer super fijn om gezellig even met je
1: te kletsen. Ik vond het top dat je weer mocht komen. En John, als er weer iets is, maar luister gewoon sowieso. Dan komen we sowieso bij jou langs. En, niet te vergeten, als we gaan starten met de theatertour... en we komen hier in de buurt van Utrecht... Ben jij sowieso met je...
2: Kringloop de Kijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer. Er trekken buien over het land. Soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering. Ook dan buien bij 19.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Een wilde avond voor André Hazes. Wie kan mij vertellen? Nou, ik kan jou vertellen dat het weer eraan zit te komen. Lunchpakket hier op Bingo FM met lekkere platen tot 2 uur. En een daarvan is deze. Dit is Mo.

0: Niets is alleen.
1: Oei, lekker hoor, de bunjeschrijver deze week. Morgen nog een dagje en dan krijgen we weer een nieuwe. Sherry-Anne, ik zei het al, niets is alleen. Je hoeft niet alleen te zijn. Hier is Sherry en die dame uit Suriname. Leuke plaat trouwens, ja.

Sander Bever. En als u nu nog niet weet, is samen met Kees bezig om een film te maken. En ze zoeken ook nog figuranten, heb ik van de week gelezen. Dus ja, misschien dat iets voor jou is. Totdat het regen is, draaien we het Holland Duo. En donderdag de 7e bij Bingo FM.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. Het bureau van NS-topman Wouter Koolmees wordt niet schoongemaakt vanmiddag. Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers actie. Deze actievoerders vertellen waarom ze het werk neerleggen.
4: Wij vechten voor onze CAO. Wij willen onze salaris omhoog.
5: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
6: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
3: De actie hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol. NS en Schiphol horen volgens de actievoerders bij de grootste opdrachtgevers in de sector en moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen. In Utrecht is gisteravond iemand licht gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde in Park Oog en Al. Het slachtoffer werd geholpen door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is een verdachte opgepakt. En de trams tussen Utrecht Centraal en de Uithof die rijden weer. Door een stroomstoring stonden ze sinds vanochtend 8 uur stil. Maar dat is weer opgelost en de dienstregeling komt weer op gang. Hoe de storing kon gebeuren is niet bekend. En Kinepolis die heeft minder bezoekers getrokken in Nederland dan een jaar geleden. En dat komt door de sluiting van de bios in het centrum van Utrecht. Ook in Huizen ging een vestiging dicht. In totaal kwamen bijna 1,5 miljoen mensen naar de Nederlandse bioscopen van Kinepolis. Bijvoorbeeld in Leidse Rijn en bij de Jaarbeurs. In andere landen zag de bioscoopketen het aantal bezoekers juist groeien. Het weer dan nog. Vandaag blijft het droog en bewolkt. Met de westenwind wordt het zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht kans op wat spetterregen met een graad of 16. Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag en daarna wat meer zon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jan Smit, Leef nu het kan. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En gaan we ook weer mooie platen voor je draaien. Tot straks.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Frans-Duits, lach en leef je dromen. En als je dromen hebt, zul je die zeker moeten waargemaken. Want je hebt er altijd spijt van als je het niet hebt gedaan natuurlijk. Ja, dat is nog even zo. Dan denk je, joh, had ik het nou maar wel gedaan. Dan heb je er later weer spijt van natuurlijk. Rob de Nijs op de draaitafel. En dan wordt het tijd...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Het bureau van NS-topman Wouter Koolmees wordt niet schoongemaakt vanmiddag. Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers actie. Deze actievoerders vertellen waarom ze het werk neerleggen.
3: Wij vechten voor onze CAO. Wij willen onze salaris omhoog.
4: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
5: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
2: De actie hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol. NS en Schiphol horen volgens de actievoerders bij de grootste opdrachtgevers in de sector en moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen. In Utrecht is gisteravond iemand licht gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde in Park Oog en Al. Het slachtoffer werd geholpen door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is een verdachte opgepakt. En de trams tussen Utrecht Centraal en de Uithof die rijden weer. Door een stroomstoring stonden ze sinds vanochtend 8 uur stil. Maar dat is weer opgelost en de dienstregeling komt weer op gang. Hoe de storing kon gebeuren is niet bekend. En Kinepolis die heeft minder bezoekers getrokken in Nederland dan een jaar geleden. En dat komt door de sluiting van de bios in het centrum van Utrecht. Ook in Huizen ging een vestiging dicht. In totaal kwamen bijna 1,5 miljoen mensen naar de Nederlandse bioscopen van Kinepolis. Bijvoorbeeld in Leidse Rijn en bij de Jaarbeurs. In andere landen zag de bioscoopketen het aantal bezoekers juist groeien. Het weer dan nog. Vandaag blijft het droog en bewolkt. Met de westenwind wordt het zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht kans op wat spetterregen met een graad of 16. Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag en daarna wat meer zon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

0: slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: We gaan terug in de tijd in die oude platendoos met de zangeres zonder naam. En ik zal altijd van je houden.

je en kom weer terug bij mij. Ja, ik kom weer terug, maar dan wel morgen tussen 12 en 2, want het zit erop. Ik ga weer buiten spelen met Kuijen Lattenbakker. Straks veel plezier met Lawrence. Die staat ook weer het traploze programma te doen en dat gaat hartstikke gezellig worden. Maak er een mooie dag van.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

stankje begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: Het duet van Kaandorp en Vinkers hoorde jij hier op Bingo FM. Hey, een hele goede middag. Het is alweer mijn laatste van deze week. Morgen zit Menno hier met Bingo in de middag. En dan maakt hij nieuwe bingo-schijf bekend. Maar zover zijn we nog lang niet, want we zijn net uitgeluncht met Henry. En nu genieten met de donderdag-editie van Bingo in de middag met Loris Duclaas hier. Kwart over drie weer een fout moment en veel mooie platen komen voorbij, hoor. Wat dacht je van? Suzanne Freek.
1: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders kan?

0: Zo is dat.
1: En dat is ook wel zo, hè. Utrecht is het mooiste van allemaal. Herman Bekien, zijn muziek blijft altijd voor het leven. We gaan naar het goede doel. Dit is In het Leven.

Temming en Henke Westbroek vormden het goede doel in het leven op Bingo. Wij zijn te luisteren via 107.7 FM, via DAB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. Ook met onze niet meer weg te denken gratis Bingo FM app en via bingofm.nl. Hoor je nu Frank van Etten, Brand dansen? Ik dans altijd door het leven.

Roulette van Bilal Wahib. We gaan naar Jurk. Ja, Jurk, hè. Sanne de Boussan. Nee, niet Sanne de Boussan. Jee, dat is volume, ja. Jeroen van Koningsbrug. Ja, zijn artiestennaam toen destijds Jurk. Zou zo graag. En zo dadelijk het regionale nieuws van half

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf vorige maand was het veel drukker op de huisartsen spoedposten. Dat zegt Gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De wachtkamer was 15% meer gevuld dan op een gewone zomerdag. Vooral baby's, jonge kinderen en bejaarden zochten vaker hulp. Die hadden last van vermoeidheid, hoofdpijn en flauwte. Inmiddels is het wel voorbij met de hitte. Voor het eerst sinds 16 juni bleef het gisteren in de beeld net onder de 20 graden. En daarmee is het een recordaantal op opeenvolgende warme dagen op 64 blijven staan. Het werd in de beeld 19,7 graden. Het oude record werd in 2018 gehaald. Toen waren er 60 warme dagen op rij. Dat is dus met 4 dagen nu verbroken. Mike Eerthuizen vertrekt na 1 seizoen alweer bij FC Utrecht. De transfer naar KV Mechelen zou in de afrondende fase zitten. De Belgische club betaalt 2 miljoen euro voor de 26-jarige verdediger. Pas een jaar geleden kwam de speler voor 1 miljoen over van Sparta. Eerthuizen werd in zijn enige seizoen geen vaste waarde, onder meer vanwege blessures. Hij speelde 17 wedstrijden voor FC Utrecht. En iets Utrechts in het Zeeuws, want na 12 jaar is er weer een boek van Nijntje vertaald in het Zeeuws. In het verhaal gaat het beroemde konijntje met vader Pluus naar de dierentuin. De boekhandelaar die verwacht een stormloop, zegt hij bij Omroep Zeeland.
2: En daar gaat een stormloop op komen. Ja, dat is heel raar, maar op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben, leuk om elkaar voor te lezen, stukje Zeeuws te lezen.
1: Ja, Nijntje werd natuurlijk geschreven en getekend door de Utrechtse Dick Bruna. Het weer dan nog. Het is een wisselvallige dag. Bewolking, zon, maar ook kans op buien en onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen wat meer zon, maar ook dan weer kans op buien met onweer.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Willeke Alberti met Johnny de Mol, de glimlach van een kind. En voor het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Nielson met Hotel Suite.

Hotel Suite van Nilsson en Jicky J, hoor, hoorde je op Bingo FM. Ja, wat, waar ben je eigenlijk fan van? Van Rutger van Barneveld of van Justin De Vilt? Ik ben toch wel, ik vind Rutger van Barneveld ook echt een leuke artiest, hoor. Hij heeft het ook verdiend, maar Justin De Vilt ook. En die was net iets eerder, hè, met Cheerio. En toch ga ik nog lekkerder los op Cheerio. En die hoor je niet.

Dino Martin met Replay. Eén dag. En voor de zomerhit van dit jaar, Just in the Wild, cheerio. We gaan naar Regina Luca met Weet dat ik van je hou.

blijft een lekkere, hè? De jazzpolitie liefdesliedjes. Ik weet dat oud-collega Perry Kramstam Bingo in iedere show draaide hij minstens één keer de jazzpolitie met liefdesliedjes. Ja, dat was gewoon echt heel erg herkenbaar aan oud-collega Perry. We gaan naar Samson en Marie. Wij willen voetballen. Nou, afgelopen zondag had ik een feestje, op een kinderfeestje. En toen hadden ze het opeens over ijsjes. En ja, Samson en Marie is niet echt de doelgroep waar ik mee opgegroeid ben. Wij zijn opgegroeid met Samson en Gert. Althans, mocht je een jaartje of wat zou het zijn, 25, 26... ja, dan ben je wel met Samson en Gert opgegroeid. De nieuwe generatie van nu, zeg maar, anno 2026, die kennen ze. Jazeker, Samson en Marie, wij willen voetballen.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uit dat, zeer verre uit dat. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: wat we gaan doen. We gaan gewoon naar het NWS Journaal van 3 uur. Hele quote naar de kloten. Tot zo.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

René Schuurmans met Diep in mijn hart. Hier in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze donderdag de 20e. Graad of 22 met regen. En zo dadelijk gaat het niet regenen hoor. Nee, want een fout momentje komt eraan. Een zomerse vanmiddag. Bye.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Margherita van Marco Borsato blijft een prachtige plaat van hem hier op Bingo. Leuk dat je er nog bij bent. Zo dadelijk een zomerse fotomoment naar Rutger van Barneveld met Zomerzonstrand 2.0.

0: Ik dacht, laat ik nog één plaatje draaien. Maar door EOS, een liedje van bijna ruim 5 minuten. Het zijn het de Tina Turner's, maar dan in het Nederlands. Heb ik geen eens tijd meer voor een plaatje voor het regionale nieuws. Je hoorde net Erik Messi, zonder jou. Zo dadelijk gaan we gewoon weer verder hoor met de muziek. Laatste blokje van Bingo in de middag na het regionale nieuws.
1: Bingo FM. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf vorige maand was het veel drukker op de huisartsen spoedposten. Dat zegt Gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De wachtkamer was 15% meer gevuld dan op een gewone zomerdag. Vooral baby's, jonge kinderen en bejaarden zochten vaker hulp. Die hadden last van vermoeidheid, hoofdpijn en flauwte. Inmiddels is het wel voorbij met de hitte. Voor het eerst sinds 16 juni bleef het gisteren in de beeld net onder de 20 graden. En daarmee is het een recordaantal op 1 volgende warme dagen op 64 blijven staan. Het werd in de beeld 19,7 graden. Het oude record werd in 2018 gehaald. Toen waren er 60 warme dagen op rij. Dat is dus met 4 dagen nu verbroken. Mike Eerthuizen vertrekt na 1 seizoen alweer bij FC Utrecht. De transfer naar KV Mechelen zou in de afrondende fase zitten. De Belgische club betaalt 2 miljoen euro voor de 26-jarige verdediger. Pas een jaar geleden kwam de speler voor 1 miljoen over van Sparta. Eerthuizen werd in zijn enige seizoen geen vaste waarde, onder meer vanwege blessures. Hij speelde 17 wedstrijden voor FC Utrecht. En iets Utrechts in het Zeeuws, want na 12 jaar is er weer een boek van Nijntje vertaald in het Zeeuws. In het verhaal gaat het beroemde konijntje met vader Pluus naar de dierentuin. De boekhandelaar die verwacht een stormloop, zegt hij bij Omroep Zeeland.
4: En daar gaat een stormloop op komen. Ja, dat is heel raar, maar op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben, leuk om elkaar voor te lezen, een stukje Zeeuws te lezen.
3: Ja, Nijntje werd natuurlijk geschreven en getekend door de Utrechtse Dick Bruna. Het weer dan nog. Het is een wisselvallige dag. Bewolking, zon, maar ook kans op buien en onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen wat meer zon, maar ook dan weer kans op buien met onweer.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Willem Jans, Amorde, Miss Amaris, de pijn zit diep in mij. Nou ja, dat valt wel mee hoor. Ja, op zich. Met een beetje Ozempic komt het wel goed. Ja. Voor het regionale nieuws van alle vier. Meer nieuws check je online via bingofm.nl. En met de app. Hoi Errol Sanchez, zo dadelijk. En eerst gaan we dansen aan zee.

Highway met Sugar Sugar Baby op Bingo. Ik ga afscheid nemen van je. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag, de donderdag editie. Morgen Menno, hè, 3:15 maakt hij een Bingo schijf bekend. Ik ben heel erg benieuwd. Veel plezier. Zo dadelijk met Kevin. Hij is er ook tot 6:00. En ik ben er om 11:00 weer. En anders tot maandagmiddag.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. Start even met de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 minuten. Dan nog even de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knooppunt Waterberg 14 minuten. Het allemaal door een ongeluk op de A50. Tot zover de fileinformatie.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

was Corrie Konings en hij hangt dus in de lucht. Oftewel, morgen gisteren teruggekomen van vakantie. Even anderhalve week richting Spanje geweest, oftewel Bena Maldena. En ja, was gezellig, mooi weer vooral. En ja, toen ik gisteren hier in Nederland kwam, wat een verschil qua temperatuur. Het scheelde bijna een graadje of 20. Dus ik moest wel een beetje acclimatiseren en bijkomen, zo gezegd. Een beetje bijkomen van de schrik en we gaan er alles over vertellen. Maar vooral ook zorgen voor lekkere Nederlandstalige platen, want daar zitten we voor hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Hier zijn Akte en de Munnik. Morgen wordt fantastisch. Nou, vandaag, hoe kan ik je vertellen hoor?

Dit was Stef Eckel en Dans die laatste dans met mij. De politie is op zoek naar een inbreker die op zaterdag 5 juli de kassalade van Sexshop de Don aan de Zadelstraat heeft gestolen. Via het Instagram-account van de politie Utrecht Centrum is vandaag een beeld gedeeld van de verdachte. Een medewerker van de winkel ontdekte 5 juli tijdens het openen van de winkel dat de kassalade was verdwenen. Op camerabeelden wordt later ontdekt dat de man rond 5 uur 's nachts het pand was binnengelopen. Hij vertrekt daarna met de buit en wie de inbreker herkent wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. En dat kan via 0800 6070 of via anoniem 0800 7000. En via de website van Duik kan je eventueel de beelden zien. En ja, ik heb al even uit voeren zitten kijken, maar ja, ik herken hem niet. Dus ik ben benieuwd of jij hem wel herkent. En dan wordt er eventueel gevraagd om contact op te nemen met de politie. Hier is Rutje Kot en Vrede, hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartelijk breken, we hebben het over Emma Heesters hier op Bingo FM. Inmiddels is het 6:56. Wij gaan zo alweer richting de boodschappen en het regionale nieuws. En daarna ben ik bij je terug met Op weg naar huis. Onderweg nog even Kuilo en Leo, oftewel Helemaal Hollands en de Titanic. Maar eerst nog even een plaatje van Wolter Kroes. En ik wil je nu.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Honderden schoonmakers kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgever met een betere cao komt. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. Dat lieten ze duidelijk horen.
3: Dan komen mensen tekort, we hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Ja. Maar dat komt door hun allemaal, ja. Als dit invoeren. Ja. En plus de loon is ook niet goed, inflatie omhoog.
2: Ja, de NS riep de reizigers vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om troep te voorkomen. De Monicabrug is weer terug op zijn plek. Vanwege onderhoud werd de brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. Daarna zijn het asfalt, de leuningen en de beschermlaag vernieuwd. De brug ging vandaag weer naar zijn plek, maar kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft hij nog een week dicht. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein 4 keer per dag en niet 5 keer. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. En de Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Franse Lille. Er zijn geen afspraken gemaakt over een optie tot koop voor de Utrechters. Vorig jaar kocht Lille de 21-jarige Broholm voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Wanneer hij kan spelen is dus nog onduidelijk. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. De club denkt dat hij ook een mentor kan zijn voor jonge spelers. Het weer dan nog. Vanavond kunnen er nog buien vallen. Vannacht is het overwegend droog bij een graad of 13. Morgen in de ochtend vooral zon. Later ontstaan er weer buien, mogelijk ook weer met onweer. En het wordt zo'n 20 graden.
4: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel 16 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knauwpunt Waterberg 19 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 7 minuten vertraging. Als laatste A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 5 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Af en toe dan droom ik van die hele rare dingen, dat ik overal de beste in wil zijn. En de mooiste meisjes zich om mij staan te verdringen, omdat ik de knapste kerel blijk te zijn. 100 meter loop ik zomaar binnen 10 seconden,

rare dingen, ben ik op een zinkend schip op volle zee. Sta ik op het punt om uit een brandend huis te springen, zit ik ingesloten thuis op de wc. Nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen, kus de mooiste meisjes 's nachts.

Nu gezongen door Dries Roelvink. Ik ben tevreden met de dingen in het leven hier op Bingo FM. Honderden schoonmakers voeren vanmiddag actie bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Zij protesteren tegen een nieuw cao-voorstel waarin onder meer een lagere ziekteuitkering en een te lage loonsverhoging staan. De actie maakt deel uit van een landelijke staking van 48 uur. En gisteren werd er al actie gevoerd bij Schiphol. En volgens de FNV moeten grote opdrachtgevers zoals de NS en Schiphol meer verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsvoorwaarden. Ruim 80% van de schoonmakers wees het nieuwe cao-resultaat af. En de FNV verwacht vandaag zo'n 450 actievoerders bij de NS. En als het meer ook bekend is, dan hoort het zeker hier op Bingo FM. En wij gaan door met Donnie en Senna Willems. En hey, waar blijf je nou?

En die zondag in het zuiden en ze maken er één groot feest van, kan ik je vertellen. Echt enorm gezellig. Ik zat tijdens mijn vakantie te kijken naar Midusi. En daar zag ik onder andere René Vroger samen met zijn Natasha. Ze spraken onder andere over de liefde. En volgens mij zit dat stukje wel goed bij deze twee. Samen hebben ze een heel groot gezin met kinderen en kleinkinderen. En dat is altijd weer één groot feest om naar te kijken. Dit is de nieuwe plaats van René Vroger samen met Welen. En zij gaan ook zingen wederom over de liefde.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 minuten. A2 Utrecht richting Zetten-Holbosch tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg 18 minuten. Dan naar A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 31 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond ongeveer 6 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 13 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 6 minuten. Vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst ongeveer 11 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Twist in the Mill. Zij heeft wel ruimte moeten maken in de top 40 van andere nummers. Inmiddels staat hij op plaatsje nummer 10 met zijn Cheerio. En we draaien hem hier op Bingo of hem. Tijdens uur 2 van op weg naar huis tot aan 6 uur vanavond. Hier is Marianne Weber, een voor een klassieker op de radio. Ik wil vandaag de hele nacht jouw armen om me heen. Gezellig hoor.

baas Romy Montero al en een leven lang. De Hoofdgraaflandstraat in Utrecht is volgende week 2 dagen deels afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Op 25 en 26 augustus krijgt de straat nieuwe markeringen en 2 wegversmallingen met groenbakken. Daarmee wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. De werkzaamheden volgen op na zorgen van bewoners over de verkeerssituatie. Zij hielden in juli nog een protest naar een ongeluk waarbij een auto over de kop sloeg. Fietsers en automobilisten worden omgeleid en ook zijn de haltes van lijn 1 tijdelijk buiten gebruik. Sinds juli geldt daar namelijk een maximumsnelheid van 30 km. Puur. En de gemeente hoopt op deze manier toch de snelheid naar beneden te krijgen en te zorgen dat dit soort problemen niet meer ontstaan. Nou, ben benieuwd en we gaan het zeker te weten voor je in de gaten houden. Maar allereerst zijn er dus werkzaamheden op 25 en 26 augustus. Wij gaan

Yes, Billy Dalton Monk. En jij bent alles wat ik wil hier op Bingo FM. Zo tijdens het programma Weg naar Huis tot aan 6 uur vanavond. En we gaan zo nog even verder kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar is tijd voor Samantha Steenwijk. En oh lieveling, wat hou ik toch van jou.

Vulcano. En als je hamer goed zit, is het eten smakelijk en geniet ervan. En ben je bezig met de voorbereidingen van het eten, dan is het toch wel de hoogste tijd om dit nummer uit volle borst mee te blaren. We hebben het over Nick en Simon en zij gaan zingen over die vlinders op het tijd zijn van 7 minuten van half 6 hier op Bingo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Honderden schoonmakers kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgever met een betere cao komt. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. Dat lieten ze duidelijk horen.
3: Daar komen mensen tekort. We hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Ja. Maar dat komt door hun allemaal. Ja. Als dit invoeren. Ja. En plus de loon is ook niet goed. Nee. Inflatie omhoog.
2: Ja, de NS riep de reizigers vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om troep te voorkomen. De Monicabrug is weer terug op zijn plek. Vanwege onderhoud werd de brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. Daarna zijn het asfalt, de leuningen en de beschermlaag vernieuwd. De brug ging vandaag weer naar zijn plek, maar kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft hij nog een week dicht. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein 4 keer per dag en niet 5 keer. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. En de Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Franse Lille. Er zijn geen afspraken gemaakt over een optie tot koop voor de Utrechters. Vorig jaar kocht Lille de 21-jarige Broholm voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Wanneer hij kan spelen is dus nog onduidelijk. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. De club denkt dat hij ook een mentor kan zijn voor jonge spelers. Het weer dan nog. Vanavond kunnen er nog buien vallen. En vannacht is het overwegend droog bij een graad of 13. Morgen in de ochtend vooral zon. Later ontstaan er weer buien, mogelijk ook weer met onweer. En het wordt zo'n 20 graden.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: meer. Donderdagmiddag, een dag verwijderd van het weekend. Morgen nog een dagje bikkelen. En ik moet zeggen, ik heb inmiddels vakantie. Maar die weken die vliegen aan je voorbij. Voor je het weet zit je weer bij je werkgever. En ik moet er eigenlijk voorlopig even niet over nadenken. Hier is Rolf Santjes en Doe Nou Niet. Nou ja, dat dus.
1: Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt.

0: en Frans Bauer. En samen zongen zij, zij hoort bij mij. Aanstaande zaterdag om 6:15 speelt FC Utrecht de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. En morgenmiddag rond 17:30 gaan we even bellen met Paul Pestel en praat hierbij over FC Utrecht. Kijken we terug op de laatste wedstrijd. Onder andere de wedstrijd tegen Groningen. Verloren met 1-2. En de wedstrijd tegen AZ Alkmaar. Ook deze is verloren en dat met 1-4. Dus het gaat niet al te best. En ik ben vooral heel benieuwd hoe FC Utrecht gaat ingrijpen en wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is meer morgenmiddag rond 17:30 tijdens Op weg naar het weekend hier op Bingo FM.
1: Dag schat, we komen voor de haasparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

met Suzanne Laufer en presenteren we samen Op weg naar het weekend. Ik laat je achter met deze mooie plaat van André Hazes en Zeg maar niets meer. Nou, ik ga mijn best doen en wens je een fijne avond. Tot morgen, dag hoor!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Honderden schoonmakers kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgever met een betere cao komt. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. Dat lieten ze duidelijk horen.
2: Dan komen mensen tekort, we hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Ja. Maar dat komt door hun allemaal, ja. Als dit invoeren. Ja. En plus de loon is ook niet goed, inflatie omhoog.
1: Ja, de NS riep de reizigers vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om troep te voorkomen. De Monicabrug is weer terug op zijn plek. Vanwege onderhoud werd de brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. Daarna zijn het asfalt, de leuningen en de beschermlaag vernieuwd. De brug ging vandaag weer naar zijn plek, maar kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft hij nog een week dicht. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein 4 keer per dag en niet 5 keer. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. En de Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Franse Lille. Er zijn geen afspraken gemaakt over een optie tot koop voor de Utrechters. Vorig jaar kocht Lille de 21-jarige Broholm voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Wanneer hij kan spelen is dus nog onduidelijk. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. De club denkt dat hij ook een mentor kan zijn voor jonge spelers. Het weer dan nog. Vanavond kunnen er nog buien vallen. En vannacht is het overwegend droog bij een graad of 13. Morgen in de ochtend vooral zon. Later ontstaan er weer buien, mogelijk ook weer met onweer. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: er alles.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongeren, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Honderden schoonmakers kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgever met een betere cao komt. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. Dat lieten ze duidelijk horen.
2: Wij komen mensen tekort. We hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Ja. Maar dat komt door hun allemaal. Ja. Als dit invoeren. Ja. En plus de loon is ook niet goed. Nee. Inflatie omhoog.
1: Ja, de NS riep de reizigers vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om troep te voorkomen. De Monicabrug is weer terug op zijn plek. Vanwege onderhoud werd de brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. Daarna zijn het asfalt, de leuningen en de beschermlaag vernieuwd. De brug ging vandaag weer naar zijn plek, maar kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft hij nog een week dicht. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein 4 keer per dag en niet 5 keer. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. En de Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Franse Lille. Er zijn geen afspraken gemaakt over een optie tot koop voor de Utrechters. Vorig jaar kocht Lille de 21-jarige Broholm voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Wanneer hij kan spelen is dus nog onduidelijk. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. De club denkt dat hij ook een mentor kan zijn voor jonge spelers. Het weer dan nog. Vanavond kunnen er nog buien vallen. En vannacht is het overwegend droog bij een graad of 13. Morgen in de ochtend vooral zon. Later ontstaan er weer buien, mogelijk ook weer met onweer. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematische gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Honderden schoonmakers kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgever met een betere cao komt. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. Dat lieten ze duidelijk horen.
2: Dan komen mensen tekort, we hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Ja. Maar dat komt door hun allemaal, ja. Als dit invoeren. Ja. En plus de loon is ook niet goed, inflatie omhoog.
1: Ja, de NS riep de reizigers vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om troep te voorkomen. De Monicabrug is weer terug op zijn plek. Vanwege onderhoud werd de brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. Daarna zijn het asfalt, de leuningen en de beschermlaag vernieuwd. De brug ging vandaag weer naar zijn plek, maar kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft hij nog een week dicht. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein 4 keer per dag en niet 5 keer. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. En de Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Franse Lille. Er zijn geen afspraken gemaakt over een optie tot koop voor de Utrechters. Vorig jaar kocht Lille de 21-jarige Broholm voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Wanneer hij kan spelen is dus nog onduidelijk. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. De club denkt dat hij ook een mentor kan zijn voor jonge spelers. Het weer dan nog. Vanavond kunnen er nog buien vallen. Vannacht is het overwegend droog bij een graad of 13. Morgen in de ochtend vooral zon. Later ontstaan er weer buien, mogelijk ook weer met onweer. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Honderden schoonmakers kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgever met een betere cao komt. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. Dat lieten ze duidelijk horen.
2: Dan komen mensen tekort, we hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Maar dat komt door hun allemaal, als dit invoeren. En plus de loon is ook niet goed, inflatie omhoog.
1: Ja, de NS riep de reizigers vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om troep te voorkomen. De Monicabrug is weer terug op zijn plek. Vanwege onderhoud werd de brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. Daarna zijn het asfalt, de leuningen en de beschermlaag vernieuwd. De brug ging vandaag weer naar zijn plek, maar kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft hij nog een week dicht. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein 4 keer per dag en niet 5 keer. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. En de Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Franse Lille. Er zijn geen afspraken gemaakt over een optie tot koop voor de Utrechters. Vorig jaar kocht Lille de 21-jarige Broholm voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Wanneer hij kan spelen is dus nog onduidelijk. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. De club denkt dat hij ook een mentor kan zijn voor jonge spelers. Het weer dan nog. Vanavond kunnen er nog buien vallen. En vannacht is het overwegend droog bij een graad of 13. Morgen in de ochtend vooral zon. Later ontstaan er weer buien, mogelijk ook weer met onweer. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Bingo non-stop.

Gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend. En je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach. Zo'n

zou moeder zien alleen. Gewoon een glimlach en een vriendelijke blik is het juiste medicijn voor iedereen. Gewoon een glimlach als je verdwaald bent onderweg.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

3. En we gaan naar... Ja, dit was mijn, echt mijn girlish pleasure in 2010. Cascada. Power Mania. Mania. Ja, ik ken het dansje nog. Alleen moet ik er wel 45 kilo afvallen om erop...

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: me dan.
1: Als je kan, gevangenis van Robert van Hemert. We gaan naar Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Nou, dat is niet... Ja, nou ja, Amora, daar gaat ze over zingen. Maar wat ik ruik, dat is... Dat is

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

Beven met Ik Vier Het Leven hier. Nou, ik ga het leven ook vieren thuis, richting Nieuwegein. Bedankt voor het luisteren. Dit was Nabemert Lawrence, de donderdag editie 20-08-2026. Ik sta dan met Gordon, het is zo weer voorbij. Ja, ik ben zo weer wakker. Ciao!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.